Al te pik wat teddy, zijn we altijd weer lachen met de zee. Al te pik wat teddy, omdat zij met een teddy op mijn been. Zet mij een little teddy, we lopen rond in mijn casino. Al te pik wat little teddy, zijn we altijd met een teddy op mijn been. We lopen rond in mijn casino. Altijd heb ik wel lille Teddy. Met Teddy en jij, ik laat ons vind. Teddy en jij, wat ik op glee. Ik troe binnen op de gern. Ja, skal de bank. De hele matte ratse, jeg vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern, helt Kongo. Tobias Santelmann.